Maar sê, ek geloof karate speelt een grote rol, of het speelt, een grote rol, wanneer die bieser die bij hende, en die bij hende hamer, en dan vooral, nou, waarom hende moet hij bieser in de karate, en dat enkanta, en dat lucie, no? I never